vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit.

ergens andere keer misschien. Maar blijf en wil maar s'avonds bij je de lom, misschien als het ten haas. Maar zij, ik zeg je zeg al, want wij zijn laatst verlaten. Wij hebben het maar uit je gaat je heen.